0: maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TNT. Dit is de nieuwsupdate.
1: De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maximaal rond de 25 graden of meer. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bewoners van 9 evacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

0: vanaf nu in heel Limburg en Noord-Brabant via DAB+ en online via radiobnt.nl. Dit is BNT. BNT.
1: Waar muziek je raakt.
2: Radio BNT. Voel de zomer.
3: De zomer is aan. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartijen tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip de Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kreutzer.

Jaren 80, Cock Robin, The Promise You Made. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, het is de dinsdag. De dinsdag van je vakantie. De dinsdag dat je aan het werk moet. Of misschien wel naar de tandarts. In ieder geval van harte welkom.

The Weeknd, Blinding Lights. Daarvoor de nieuwe van Vincent, Dat Ben Jij. En Maal Smit en Naal Horan, Drive Safe. Ja, als je onderweg bent richting de Route du Soleil, rijd dan veilig, let heel goed op. ...27-7 op de kalender. Shine die waarschuwt dat kleding in de VS duurder kan worden na de tegenvallende jaar- en kwartaalcijfers. Door de strengere Amerikaanse importregels verliest de online budgetwinkel een deel van zijn afzetmarkt. En moeten bedrijven op zoek naar andere inkomsten. Ja, in Europa was vorig jaar goed voor ongeveer 1/3 van de omzet van Shine. En hier in Europa geldt sinds afgelopen juli een importtarief van 3 euro op de kleine pakketten met een waarde van maximaal 150 euro. Ja, het doel is om de concurrentie uit Azië natuurlijk tegen te gaan. Ja, we zijn benieuwd of het allemaal gaat helpen. En dan Lewis Hamilton. Die was afgelopen zondag niet blij met het verloop van de Grand Prix van Hongarije. De Ferrari-coureur die leek lange tijd op weg naar een podiumplek. Maar door een pitstop tijdens de virtual safety car verloor hij 2 posities. En Hamilton slaagde er niet in om die 2 posities terug te winnen. En na afloop van de race trok hij de strategie van Ferrari openlijk in twijfel. En een 35-jarige Nederlander is afgelopen zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlakbij de Nederlandse grens. De politie gaat uit van een misdrijf en is inmiddels een onderzoek gestart. De man die had volgens de Duitse politie afgelopen zaterdag ingecheckt. Ja, en de volgende dag verliet hij de kamer niet op tijd. Het hotelpersoneel vond hem levenloos in de kamer. En op basis van de omstandigheden waaronder de 35-jarige man werd aangetroffen, wordt uitgegaan van een misdrijf. Er staat niet bij of het een man of een vrouw is, hè? Jawel, het is een man. De overleden man is afkomstig uit de buurt van Enschede. Dat heeft de Duitse politie gisteren nog even laten weten. Radio BNT, laat ons weten wat jij wil horen. Doe dat via radiobnt.nl. Wat wakker plaat, top 3. De takeover bij Duncan. Maximaal genieten bij Rosé. We horen het graag.

En Celestial, daarvoor Paul Carrick en Don't Shed a Tear. Een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.1. De A76 tussen de grens met Duitsland.

De oude verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. Het cruiseschip Dotella vertrok uit Nijmegen, maar weet niet hoe ver die komt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomerswarm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Mensen, Bruno Mars.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Uptown Funk. Amy McDonald, daarvoor met This Is The Life. En Max en Andy Grammer. Het is bijna 7:45. Aan de ontbijttafel is dit Radio BNT. Met het nieuws uit de showbiz. Concertfilm van Queen is vanaf 7 oktober te zien in de bioscoop. Dat heeft Sony Music Nederland gisteren bekendgemaakt. Queen Budapest toont de allerlaatste gefilmde live performance van de band met de zanger Freddie Mercury. Het concert vond plaats in 1986. Dus we moeten nog even wachten, 7 oktober. Dan de zangeres Carly Simon. Die is gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. In een openhartige brief aan haar fans laat de 83-jarige Amerikaanse weten dat ze met de ziekte heeft leren leven. En gisteren werd bekend dat Christina Curry en haar vriend Kevin Curryfax, die zijn ouders geworden van hun eerste kindje. Dat heeft Adam Curry, de vader van Christina, verteld in zijn podcast. Hun dochter heeft de naam Cleo gekregen. En de bevalling heeft bijna 24 uur geduurd. En Adam is van plan om over 2 weken richting Nederland te komen om zijn dochter te bezoeken. Ariana Grande die is een rechtszaak begonnen tegen een groep anonieme hackers die volgens haar onuitgebrachte muziek, privéfoto's en video's van haar hebben gestolen. En de Hollywood Reporter die schrijft dat de zangeres de rechtszaak in Californië heeft aangespannen. En Miley Cyrus die heeft haar liefde voor het acteerwerk uitgesproken en zou heel graag willen acteren en regisseren. Dat heeft de actrice en de zangeres verteld in een tijdschrift Wonderland. Dus ja, dat is wel mooi. En natuurlijk is dat een hele goede actrice, deze Miley Cyrus.

Davina Michelle met Armin van Buren. Uit de jaren 80 daarvoor, de Pointer Sisters. En Jump for My Love. Amerikaanse president Donald Trump die riep de Amerikaanse Centrale Bank gisteren op om de rente te gaan verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. En de rente moet omlaag, andere landen betalen namelijk minder rente, zei Trump tegen de verslaggevers aan boord van Air Force One. Ja, de Amerikaanse Centrale Bank die komt morgen met een rentebesluit. En de Federal Reserve die houdt dan na verwachting de rente opnieuw onveranderd. Al wordt door de economen niet uitgesloten dat er een verhoging kan komen om de hoge inflatie te bestrijden. We zijn benieuwd. Nou, zometeen, ik zei het al, na 8 uur bij terug met onder andere Wordt Wakker Plaat. En de jarige artiesten, heb je ook iemand die jarig is, laat het ons weten. Kan ook bij Rosé strakjes tussen 4 en 6. Laat het ons allemaal weten hier bij Radio BNT, want we doen het iedere dag voor jou.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Bach and Wasted Love. Emma Heesters, Hartenbreker. En de nieuwe van Lost Frequencies. Vind hem lekker. Live It All. 28 juli, een goede ochtend. Zag dat de McLaren-teambaas Andrea Stella... die heeft zijn excuses aangeboden aan Carlos Sainz... voor het gedrag van Oscar Piastri. De McLaren-coureur die haalde namelijk afgelopen zondag... na de Grand Prix van Hongarije woedend uit naar Carlos Sainz... met wie hij in botsing was gekomen. Ja, en Piastri had natuurlijk op de Hungaroring goede papieren voor de zege... totdat het over de helft van de race misging. De McLaren-coureur die wilde Sainz inhalen, maar die zag hem over het hoofd. Ja, de twee coureurs die raakten elkaar, waardoor Piastri heel veel tijd verloor.

Ja, Max Verstappen. In plaats van een vertrek bij Red Bull Racing zou Max Verstappen in gesprek zijn met het team voor een nieuw contract. Dat heeft het Deutsche Bild gemeld. De coureur van Red Bull Racing zou erop vooruit gaan in salaris, maar zou bij het tekenen van een nieuw contract geen exitclausule meer hebben. Het is namelijk een publiek geheim dat Verstappen een clausule in zijn contract heeft die ervoor zorgt dat hij weg zou mogen bij het team zodra hij in de zomer lager dan de tweede positie zou staan. En dat moment is aangebroken. Max staat momenteel zesde. Hij zou dus kunnen vertrekken bij Red Bull, mocht hij dit willen. En hij zou naar verluid tot oktober hebben om aan te geven dat hij verkast naar een ander team. Maar ja, Red Bull die denkt van, hey jongen, we willen Max natuurlijk behouden. Dus ze willen zijn contract verlengen en meer salaris bieden. We zijn benieuwd. En dan steeds meer Nederlanders gaan met een elektrische auto op vakantie. Dat heeft het snellaadbedrijf Fastnet bekendgemaakt. Want in de eerste 3 weken van juli waren de laadstations bijna 50% hoger bezet dan vorig jaar. En uit onderzoek van Fastnet blijkt dat 55% van de elektrische rijders deze zomer met de elektrische auto op vakantie gaan. Die andere 45% die nemen dus liever denk ik een vliegtuig dan.

kregen een berichtje binnen uit Baarle-Nassau. Hallo, met Veerle Roest vanuit Baarle-Nassau luisteren wij ook naar Radio BNT. Ik ben zondag naar Tomorrowland geweest. De afsluiting was helemaal te gek. Zouden jullie Martin Garrix willen draaien met zijn nieuwe single? Groet vanuit Baarle-Nassau, dat is leuk. Nou, beste Veerle, Baarle-Nassau.

0: Dat speciaal voor Veerle, Roest uit Baarle en Nassau. Even een update van Flitsmeister. We zijn aan het controleren nog steeds op de A79. Er staat een mobiele flitspaal opgesteld bij 8.1 tussen Maastricht en Heerlen. Dan de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. De A2 tussen Maastricht en Echt moet je even opletten, 236.2. De A67 tussen Eindhoven en Venlo, 62.9. En de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 126.7. Dan de N261 Tilburg bij 6.0. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. En ik heb nog voor je de A16 bij Bergsenhoek. Daar zijn ze aan het controleren bij 14.2. Volgens mij is er een ongeval gebeurd op de A2. Hè?
1: Dit is even de hart van de ANWB. Een half uur is de vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk bij Elslo. 7 kilometer file begint al bij knooppunt Kruisdonk. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in de 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud, dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Pink, One Too Many.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Melee, Built to Last. En die prachtige van Barry White. Can't get enough of your love, babe. Suri Cruise, de dochter van de acteurs Tom Cruise en Katie Holmes, die heeft de achternaam van haar vader officieel laten schrappen. De 20-jarige studenten die gebruikte voortaan de naam Suri Noel. Dat blijkt uit de openbare kiezersgegevens in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Ja, deze Tom Cruise en Katie Holmes kregen Suri in april 2006. Ze trouwden later dat jaar en gingen in 2012 uit elkaar. En na de scheiding kreeg Katie Holmes de volledige voogdij over hun dochter. En naar verluid zou Tom Cruise zijn dochter al jaren niet meer hebben gezien. Amerikaanse zanger D4VD die moet terecht staan voor de moord op de 14-jarige Celeste Rivas Hernandez. Een rechter in de LA die oordeelde namelijk gisteren dat er voldoende bewijs is om de strafzaak tegen de artiest voor te zetten. En de zanger zit momenteel vast en kan niet op borgtocht vrij worden gelaten. En Netflix die gaat op zoek naar 20 amateurdarters die het aandurven om het op te gaan nemen tegen de wereldkampioen Luke Littler. En degene die de Brit weet te verslaan, die krijgt zo'n €586.000. Purple Rain, de musical gebaseerd op de gelijknamige speelfilm van Prince. En het met een Grammy bekroonde album uit 1984 komt volgend jaar naar Broadway. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. De eerste preview die zou zijn op 12 maart 2027. En Lucas Bauer die heeft op Instagram foto's gedeeld dat hij inmiddels van kledingmaat 2 keer XL naar LM is gegaan. Hij begon 3 weken geleden met zijn Instagram-account en heeft dus gisteren wat foto's gedeeld. En Patricia Pai die heeft het natuurlijk niet droog gehouden toen ze haar eerste kleinkind in haar armen kon houden. Dat is vandaag bekendgemaakt in de Telegraaf.

Alex Warren en Fever Dream. Daarvoor de 90s voor Dusty Springfield in Private. Ik heb jarige artiesten voor je. Noah Zwan, de Nederlandse zangeres en actrice, vooral bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden. De dame die wordt vandaag 21 jaar. Amerikaanse rapper Soulja Boy, die wordt vandaag 36. Nederlandse Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, die wordt 37 jaar. Nederlandse cabaretier Klaas van Eerden, 51 geworden. Monique van de Ven, Nederlandse actrice, 74. Elizabeth Berkeley, Amerikaanse actrice, die wordt vandaag 54 jaar. Zangeres, Belgische zangeres Sipora, die wordt vandaag 49. En vandaag is ook jarig Simon Kirk. Dat is de Engelse drummer van The Free. Hij wordt vandaag 77 jaar.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurant, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maximaal rond de 25 graden of meer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Belgische grens Eindhoven staat door een ongeluk 6 kilometer file bij Afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. De A58 Eindhoven richting Tilburg heeft 6 kilometer file. Tussen Oorschot en Moergestel een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zomerhit van Another. En talk to you. Vrienden, wij zeggen welkom. De dinsdag van BNT. De dinsdag van je vakantie. De dinsdag dat je je laatste dag moet werken voordat je op vakantie gaat. En ik zei het vanochtend al, misschien wel de dag dat je naar de tandarts moet. Het zou zomaar kunnen. Wij zeggen welkom.

Jonas Brothers en Marshmallow, Leave Before You Love Me. Meteor en Hannah May, Wat Wil Je Van Mij? Level 42. Oekraïne heeft trouwens afgelopen nacht meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept door de Russische luchtverdediging. En ook de gouverneur van de regio Moskou die meldde Oekraïnse aanvallen met drones. Ja, en dan China is begonnen met de productie van zelfontwikkelde geavanceerde chipmachines. En die zijn weer belangrijk voor de productie van de chips. Een markt die lange tijd werd gedomineerd door de Nederlandse toeleverancier ASML. Ja, de ING die verwacht dit jaar waarschijnlijk een record aantal van ongeveer 245.000 woningen dat die worden verkocht. Er worden namelijk steeds meer woningen te koop aangeboden. En ook blijven de inkomens stijgen, waardoor de kopers meer te besteden hebben. Er worden vooral meer bestaande woningen te koop gezet. Dat doen met name de eigenaren van de woningen zelf. Wat erop wijst dat er meer doorstroming is op de woningmarkt. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 59.000 woningen te koop gezet. Vorig jaar was dat 3% minder in diezelfde periode. Ja, de gemiddelde huizenprijs is momenteel volgens mij 500.000. Hè. Laat me weten wat je heel graag zou willen horen. Voor zometeen in de top 3. Jaren 80, Ryan Paris.

0: Ook zij waren te gast bij Tomorrowland in België. Lucas en Steve, Heart First. Shawn Mendes deed het met Camila Cabello en Señorita. En de jaren 80 voor Ryan Paris, Dolce Vita. Even een update van Flitsmeister A79 Maastricht-Heerlen bij 8.1. De A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. De A2 tussen Maastricht en Echt bij 236.2. De N261 Tilburg bij 6.0. De A58 Breda-Tilburg 55.1. Breda-Gorinchem op de A27 wordt gecontroleerd bij 12.9. De A17 Roosendaal Moerdijk bij 6.8. De A16 tussen Breda en Dordrecht bij 46.6. En als laatste heb ik voor je de A58 tussen Bergen op Zoom en Breda bij 101.4.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg is de vrachtwagen weer gemaakt. Tussen Beste en Moergestel nog 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor

iedere dag de allerbeste muziek. Dit is Radio BNT. John Mayer en Taylor Swift, Half of My Heart. The 90s met Amber, This Is Your Night. En de nieuwe van Ilse de Lange. De verdachte van het inrijden op de mensen bij de Pride in Berlijn, die werd al actief in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Zijn gedrag online werd gemonitord en ook op straat werd hij gevolgd. En bovendien hing er een camera voor zijn deur. En het surveilleren van de 21-jarige Abdul B. die kwam op gang na zijn veroordeling in mei van dit jaar. Ja, en je ziet dan toch dat zo'n gast dan toch de kans krijgt om zoiets verschrikkelijks te doen bij die Pride. Daan Berlijn. Verschrikkelijk. Dan leuker nieuws uit Italië, want artsen in Italië die hebben voor het eerst in de geschiedenis iemands zicht hersteld via een complete oogtransplantatie. Een 67-jarige vrouw die kan weer zien nadat ze eerder blind was.

0: favoriete top 3.
1: Ja, vrienden, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3 uit de 90's. Zometeen Tim, daarna Duncan en Roger Schepers sluiten deze dinsdag af. Wat betreft de gepresenteerde programma's. Uiteraard gaan we de hele dag door. Ik wens iedereen een hele fijne dinsdag.
0: De favoriete top 3, nummer 3.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden... door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen... per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden... waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen... van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België... wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen... dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde... en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden... en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Leerden.
8: Met de zomer.

een van de grootste hits van dit moment. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Welkom bij Radio BNT, ik ben Tim. Goedemorgen op deze dinsdagochtend. En of je nou op kantoor zit met je collega's, je lekker thuis bezig bent, of je lekker in je hangmat ligt op dit moment, ga even staan als dat kan. Even een beetje wat ochtendgymnastiek. Want je kunt wel roepen dat je geen zin hebt om te dansen, maar zodra je dit pianodeuntje hoort, dan ga je toch overstag. Voetjes van de vloer,

Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Stil blijven staan of zitten is geen optie met Radio BNT. Met zometeen de zomerse klanken van de Black Eyed Peas en Sergio Mendes. Masquerada hoor je naar Miley Cyrus. Dit is Midnight Sky.

0: La la la. De Black Eyed Peas en Sergio Mendes en de zomerse klanken Maskenada. Bij BNT, waar je zometeen de vrouw hoort die super romantische muziek maakt. Toch was haar eerste baantje alles behalve romantisch. Je hoort er zo. En ook de Breakfast Club komt eraan. Eerst Radio BNT weer update. Een nieuwe hittegolf is begonnen. Tropisch weer vandaag in Limburg en Brabant. Een zonovergoten dag bij zo'n 30 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat de Franse brandweer een vuurstorm noemde. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Radio BNT met Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En voordat deze Taylor Swift een wereldster werd, groeide ze op een kerstbomenboerderij in Pennsylvania. En omdat ze nog te jong was om met zware bomen te slepen, was haar officiële taak op het terrein het verwijderen van bitsprinkhanennesten uit de bomen daar, voordat ze aan klanten verkocht werden. Ja, ze moest voorkomen dat de eitjes in de warme huiskamers van mensen terechtkwamen. Uiteindelijk zijn het de hits die in de huiskamer bij jou terechtkomen. Taylor Swift en Elizabeth Taylor op Radio BNT. En dit is Mika. Mika.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Come on, die, die, die, die, die.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. Eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden, waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink. Ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen. Maxima van 23 graden in het noorden. 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Tim van der Weerden.
12: Zwetige blazen bij jou daar. De hits en classics van BNT zorgen voor verkoeling. Samieu hoor je naar Ingrid.

Somje bij BNT en Dark Before the Dawn. Lekker de airco of waaier aan en gaan. Radio BNT sleept je door een nieuwe hittegolf heen. Hey, wat krijg jij in een uur tijd gedaan op je werk? Ja, misschien veel, maar niet zoveel als de band die ik zo ga draaien. Voor hen leverde een uurtje werk namelijk een wereldhit op. Hoe dat zit en wie dat zijn hoor je zo meteen naar Samuel.

1 bij Radio BNT en Hey Soul Sister. En het herkenbare ukulele-riffje uit dit nummer is de basis van hun grootste wereldhit. Maar in de allereerste demo zat helemaal geen ukulele in. Nee, de band die vond het nummer in eerste instantie saai klinken op gitaar. En leadzanger Pat Monahan die vroeg toen ter plekke in de studio of iemand een ukulele kon spelen. Maar ja, niemand kon het echt goed, dus gaven ze de gitarist een uur de tijd om te oefenen. Dat ene uurtje oefenen leverde uiteindelijk hun grootste wereldhit op. Train en Hey Soul Sister bij Radio BNT, waar Robbie Williams en Shawn Mendes voor je klaarstaan. Na Elton John, dit is I'm Still

0: Robbie Williams en The Road to Mandalay. Alex Warren en Madonna komen er voor je aan. Eerste Radio BNT weerupdate. Een nieuwe hittegolf is begonnen. Tropisch weer vandaag in Limburg en Brabant. Zon over grote dag bij zo'n 30 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Na jaar onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen. Maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Billy and Tay met Teaspoon en Summer Love. Ja, misschien ben je wel als vrijgezel op dit moment onderweg naar je vakantie. Denk dan altijd maar, misschien kom je hem of haar wel tegen, je zomerliefde. Dan is mijn vraag die ik straks aan je zou willen stellen. Weet je moeder het al? Does Your Mother Know van ABBA staat voor je klaar. Naar Calvin Harris en Sam Smith. Dit is BNT met Promises.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van?
5: Een klusvakantie.
4: En om jou vast op weg te helpen?
5: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw. Daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door twee gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Het komt vermoedelijk door ruimere openingstijden, waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Tim van der Weerden.
12: Meezingen geblazen zometeen met Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten hoor je naar Cool and

0: Rutger van Barneveld op Radio BNT en zwoele zomernachten. Heet, heet en nog eens heet, aangekomen in alweer de vierde hittegolf van deze zomer. Hey, sta je op het punt om te gaan lunchen? Wacht heel even voor je die vette hap pakt. Voedingswetenschappers zijn eruit. Vier fruitsoorten zorgen voor een fit lijf. Je hoort zo welke naar Kygo en Suzanne Freek. En dit is Mary Mary bij BNT. Oh.
1: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: Kygo en Stargazing bij BNT. Hey, ben je lekker aan het lunchen? Als er watermeloen, kiwi, blauwe bessen of grapefruit op je bord ligt, dan zit je helemaal goed. Dat zijn namelijk volgens voedingswetenschappers de vier supersterren onder het fruit voor een fit lichaam. Ik zou zeggen, prik een vorkje mee, draai ik de beste hits en classics voor je.
1: De zomer is aan.
2: Radio BNT.

0: Bob Sinclair en World Hold On bij BNT. Met zometeen de zangeres die er persoonlijk voor heeft gezorgd dat Google Images bestaat. Je hoort er zometeen en ook Shakira en George Michael komen eraan. Eerste Radio BNT weerupdate. Een nieuwe hittegolf is begonnen hoor. Tropisch weer vandaag in Limburg en Brabant. Een zonovergoten dag bij zo'n 30 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door twee gewapende aanvallers. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

het themanummer van het afgelopen WK voetbal. Shakira en Burna Boy op Radio BNT en Die Die. Toen de vrouw die je nu gaat horen in 2000 naar de Grammy Awards ging in een iconische, diep uitgesneden groene jurk van Versace, wilde de hele wereld die foto zien. Google kreeg zoveel zoekopdrachten binnen dat de servers het amper aankonden. De vraag naar die specifieke jurk was zo gigantisch dat de ontwikkelaars van Google besloten om een speciale afbeeldingenzoekmachine in te bouwen. Google Images was geboren en zij was er verantwoordelijk voor. Jennifer Lopez, je hoort er nu bij BNT.

0: bij BelSimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimple.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro... en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw. Daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Halli, hallo. Het is dinsdagmiddag met Bieber Rexha, 50 zometeen. Eerst hoor je Kid Rock. En al summer long. Summer.

waanzinnige hit gewoon gepakt van Faithless. Oh! Billy Rexha en Faithless hoorde je met New Religion op Radio BNT. Kid Rock daarvoor en All Summer Long. Nou, All Summer Long kun je gewoon luisteren naar Radio BNT op je vakantieadres of gewoon lekker in Limburg en Brabant. Via DAB Plus en online overal te beluisteren. RadioBNT.nl. Hier vind je de beste hits en classics voor je werkdag en ook gewoon tijdens je vakantie. Amy Winehouse hoor je zo meteen, Back to Black en Marco Borsato. Er mag meer gezongen worden met Dromen zijn bedrog. Dat zo meteen op het enige radiostation dat belangrijk is. Radio.

Dinsdagmiddag met Marco Borsato, dromen zijn bedrog. Heb je ons eigenlijk al gevolgd op Instagram en Facebook? Zouden wij heel leuk vinden. @RadioBNT staat gewoon voor je open. Als je even zoekt RadioBNT op Facebook en Instagram, volg ons en je blijft op de hoogte van de laatste winacties. Zo win je ook tickets voor de Heuvelland Wandelvierdaagse. Check het maar even in.

0: Duran Duran, The View to a Kill. Op BNT, Kungs and Never Going Home, hoorde je daarvoor. Op deze dinsdag, het is 28 juli. Zometeen hoor je de hoofdpunten van het nieuws. Jason Mraz is onderweg en ook Just Stay, Jack Style en John, Turn the Lights Off, ga je horen. Op Radio BNT, met ook een absolute wereldhit van een van de grootste popsterren van dit moment. Stond een aantal weken terug nog in Amsterdam. Maar we moeten het even hebben over de inhoud van zijn kluis. Want de meeste sterren bewaren daar miljoenen aan diamanten of gouden platen. Maar deze artiest heeft een zwaar beveiligde kluis met iets heel anders. Wat dat dan is, vertel ik je zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. En dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Thornton 45 als titel en artiest op BNT. Just A, Jackstyle en John Lavorn, Turn the Lights Off. Ik zei het net al, ik ga een artiest draaien die een kluis heeft met daarin geen miljoenen, nee, een flinke pluk haar. Het gaat om The Weeknd. 2016 besloot hij om zijn iconische palmboomkapsel af te scheren. En zijn management raakte volledig in paniek, want ze waren doodsbang dat hij zonder die iconische look zijn succes zou verliezen. En Abel dacht er anders over, die knipte het eraf, stopte het in de kluis en scoorde daarna een nog grotere hit. Dus er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Maar als je de kluis ooit wil openen van The Weeknd om flink wat geld te scoren, dat heeft weinig zin. Dan kom je met een plukjes haag thuis. Het is de

0: zingen over een stad waar je nog nooit bent geweest. Kan dat wel? Nou, blijkbaar wel. George Ezra deed het. Budapest op Radio BNT. Iets voor tweeën. Het is de middag van BNT. Lekker door je werkdag of misschien wel vakantie heen.
1: De vertaalvraag.
0: Heb je misschien even een hersenkraker nodig om scherp te worden met een nieuwe opgave in die vertaalvraag? Ik zoek titel en artiest bij deze opgave. Ik kom naar buiten, ik laat me zien, ik wil dat de hele wereld het weet. Ik moet het laten zien. Ik kom naar buiten, ik laat me zien, ik wil dat de hele wereld het weet. Ik moet het laten zien. Over welke track gaat dit? Titel en artiest van deze plaat is welkom via radiobnt.nl. Draai hem zo meteen, na tweeën...

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrula is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrula voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De vertaalvraag.
9: Taza Twin, dit was de opgave. Ik kom naar buiten, ik laat me zien. Ik wil dat de hele wereld het weet. Ik moet het laten zien, ik kom naar buiten, ik laat me zien. Ik wil dat de wereld het weet, ik moet het laten zien. Ik zocht hierbij titel en artiest.
1: Duncan Fush.
9: Met dank aan onder andere Iris, want die wist het goed te raden. En het ging om Diana Ross en I'm Coming Out.

De nieuwste van deze man, Summer, My Body Isn't Ready op Radio BNT. Diana Ross daarvoor en I'm Coming Out. Welkom bij het station waar muziek je raakt en waar je überhaupt de beste muziekmix vindt voor je werkdag, dan wel zomervakantie. Genieten met Fleming, Bros en When Will I Be Famous? Nou,

Wat heet, is dit deze van Bros? When Will I Be Famous op Radio BNT? De zender die je aan hebt staan, waar je ook Fleming hoorde met Meteor en Niet Nodig. Opgelet, want tussen Breda en Tilburg rijden vanaf vandaag tot met 8 augustus geen treinen. ProRail werkt in deze periode aan het spoor tussen de Brabantse steden. En NS waarschuwt ook voor langere reistijden. Zullen bussen ingezet worden en reizigers tussen Rotterdam en Eindhoven krijgen het advies om te rijden via reizen via Utrecht en Den Bosch. Het is Radio BNT. James Blunt hoor je zometeen. 1973 en ook Years and Years is onderweg. Met King ga je zometeen horen naar deze van Tiësto. BNT en Verbeek.

0: Het is Years and Years and King, James Blunt in 1973. Hoorde je ook, dit is Radio BNT. Zometeen op BNT een plaat die van een van de machtigste vrouwen ter wereld is. We moeten het even hebben over een eeuwenoude moordzaak. Want deze artiest is namelijk in het diepste geheim in de geschiedenisboeken gedoken. En heeft het tragische verhaal geschreven over een jonge vrouw die ten onder ging aan een giftige relatie en letterlijk verdronk in haar verdriet. Letterlijk verdrinken in je verdriet. Hoe ziet dat eruit? Ik vertel het je zo meteen. En de plaat die erover gaat volgt na Bananarama, David Guetta. En ook Dente Thomas komt eraan. Eerst hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een Nederlander in een Duits hotel. Het slachtoffer werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sciucrulla is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. En de regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

OBNT en Dente Thomas en Price, de Miss California op het radiostation waar de muziek je raakt. Dit is Radio BNT met een track, ik riep het al. Sommigen die over drama zingen, maar deze vrouw duikt er letterlijk helemaal in die drama. Want voor de volgende track liet ze zich inspireren door Ophelia, het beroemde personage uit Shakespeare dat bezwijkt onder liefdesverdriet en verdrinkt in een rivier. En Taylor Swift die wilde dat verstikkende gevoel zo echt maken dat ze urenlang in een watertank heeft gelegen voor de perfecte opnames. Echt helemaal crazy deze vrouw. Ze is nu ook getrouwd, hè? Dus dan heeft toch iemand deze crazy vrouw willen trouwen. Het is Taylor Swift, grote superster in Amerika. En nu hier in Limburg en Brabant gewoon op de radio. TT, The Fate of Ophelia, hoor je nu op radio.

0: Willow en Anne-Marie, Friends, hoor je op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Bedankt Diana King en Shy Guy daarvoor. Ben je echt klaar voor zometeen een nieuwe ronde in de Radio BNT Takeover? 20 minuten lang wordt de radio weer van jou. En wat wil je horen? Waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je opzetten op de radio?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Je mag het gewoon doorgeven via radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen naar onder andere deze van Jason Derulo.

0: Conti.
1: De zomer is aan. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer €125 miljoen... en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Duncan Fresh. Zometeen de radio 20 minuten lang van jou, want de takeover is

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou, ook een behouden vaart voor jou de komende 20 minuten, want dan is de radio van jou. Vanaf nu mag je aanvragen wat je wil. RadioBNT.nl, waar heb je zin in en wat kan ik voor je opzetten? De komende 20 minuten is de radio dus van jou. Dus laat me weten, waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Stuur me aan, heb je deze kant op via RadioBNT.nl of als je ons al hebt toegevoegd aan je telefoon, gewoon in je WhatsApp. Lekker makkelijk. Kreeg al een appje voor Remco. Mag First Choice op? Tuurlijk, Dr. Love op Radio BNT nu.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Dit is al een eentje classic, maar destijds was het een dikke vette koffer van Madonna natuurlijk. Holiday origineel en de Holiday rap was dan weer door de Nederlanders gemaakt. MC Michael G en DJ Sven. Je hoorde zo op Radio BNT en het lag in het geheugen van Thijs, want die vroeg hem aan, lekker dromen over de zomervakantie. Ja, dan is Thijs dus overduidelijk nog aan het werk. Hou vol Thijs met Ron Sanchez en Emma Hissels ook op de radio. Pa Olivier Dachten werd aangevraagd door Sylvie en Remco. Vroeg om First Choice en Dr. Love. Ze is de administratie nog even aan bijwerken. Zo schrijft ze in haar appje. Het is Sanne die vraagt om deze van Miley Cyrus op Radio BNT. Malibu bij deze in de...

Vol Sanne deze, Jorde Miley Cyrus in Malibu in de Radio BNT Takeover. Jij vraagt en ik draai, zo simpel is het. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien? Morgen mag je dat weer doorgeven, want nu heeft het weinig zin, want dit is de laatste in de Takeover van vandaag. Mag share op voor de inpakafdeling in Budel. Natuurlijk voor Joris, die vraagt hem aan. Love and Understanding.

0: voor de inpakafdeling in Budel werd die aangevraagd. Share and Love and Understanding op Radio BNT. Radio BNT. Een nieuwe ronde takeover hoor je morgen rond 2:50 op je woensdagmiddag dan. En dan is de radio ook weer 20 minuten lang van jou. Een plaat die we allemaal woord voor woord kunnen meezingen. En die symbool staat voor het losbreken en je dromen najagen. Maar wist je dat de wereldhit eigenlijk op de plank lag bij een hele andere artiest? Een rock bitch? Wie dat is, vertel ik je zo meteen. En Bruno Mars komt er ook aan naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Causse-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de dood van een Nederlander in een Duits hotel. En Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Salavi, baby.
1: Wat een waanzinnige nieuwe track van Chris Cross Amsterdam met Willy William en Mayo Mayo BNT. Video's en audio ook in Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Het is BNT, je dinsdagmiddag richting de middagshow zometeen. En eerst een track die in de prullenbak van de ene artiest belandde en de hoofdprijs was voor de ander. Want Avril Lavigne schreef deze plaat oorspronkelijk voor haar eigen debuutalbum. Maar ze vonden het nummer uiteindelijk toch te zacht. Want ze had echt zo'n skateboard-imago. Hè? Lekker harde rock-bitch-muziek. Nou, dit paste er niet bij. Totdat Kelly Clarkson daar ineens was. En die hoorde de demo, greep haar kans en scoorde er een van de grootste hits mee uit haar carrière. Zal Avril Lavigne af en toe nog een beetje spijt hebben gehad, denk je? Ah, ik denk het wel. Dan had ze ook een iets wat rustiger, maar ook een grote hit gescoord met Breakaway. Het was niet Avril Lavigne, maar Kelly Clarkson bij deze In de Zomer van

ENT. Ik had net nog de takeover natuurlijk. Rond 10 of 3 was de radio 20 minuten lang van jou. En Thijs vroeg daarin om MC Michael G en DJ Sven met de Holiday Rap. Niet wetende dat Roger zometeen ook gewoon Madonna gaat draaien. Maar dan met het origineel. Dat is toch leuk? Zometeen Holiday in de middagshow bij Roger. Veel plezier.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe had de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het weer. Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

de volle hoofd op de piano te tikken. Ik weet het niet, maar het klinkt eigenlijk verdomd goed. Geniet jij lekker van je holiday? Madonna heeft er een liedje over gemaakt. 4:07. Vrienden, goedemiddag. 28 juli 2026. Het is dinsdag. Welkom bij de middagshow op Radio BNT in Limburg en Brabant. Via DHB Plus wereldwijd. Via Radio BNT.nl. 30 graden Celsius op dit moment. In het zuiden van Nederland. En eigenlijk is dat best wel lekker. We hebben straks het maximaal geniet er lekker lang luister dilemma. En het is vandaag Wereld Hepatitisdag. Het is ook Wereld, World Nature Conversation Day. Dus we moeten het maar eens hebben over de natuur. Volgens mij waren de boeren gisteren aan het demonstreren omdat het stikstof omlaag moet. Dus misschien dat dat ook met de natuur te maken heeft. Hè? Ja, dat. Je kunt ons volgen via de socials, Facebook, Instagram en berichtjes sturen naar radiobnt.nl. Ken je iemand die jarig is vandaag op deze 28e juni? En denk je bij jezelf, nou, hem of haar moet wel even genoemd worden op de radio. En dat kan vergezeld van een keurige hermanie. Een hermanie miserabel. Ik heb ze dagelijks tot mijn beschikking. Dus als je denkt, iemand moet gefeliciteerd worden op de radio. Laat het even weten, kom maar door via radiobnt.nl. Het is dinsdag, zei ik al. En dat betekent dat na de Tour de France het tweede criterium gereden wordt. Gisteren was dat overigens in Boxmeer. En komende vrijdag de profronde, de Franse Frankenronde in het zuiden van Nederland. In Heerlen gaat dat allemaal plaatsvinden. Het lekker lang luisterdilemma.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Ach, vrienden van de romantiek op de radio, zeg. Dido, Life for Rent. Daarvoor hoorde je de zomermagneet van dit moment. Het is eigenlijk de zomerhit van 2026. Mike Nadek van de Bauza. Het is toch een aardige hit ook in de Nederlandse hitparade. Dus dat is heel erg mooi. Het is Radio BNT waar je naar luistert. En als je de radio net aanzet en je denkt bij jezelf... Gadverdamme, wat een lekkere zender. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is inderdaad ook zo. Het is absoluut een lekkere zender. En laat hem daar lekker op staan ook. En wees ambassadeur van Radio BNT. Als je vanavond nog mensen, vrienden ziet of zo... heb het er even over wat dit voor een fijn radiostation is. En ook waar je ons kunt ontvangen. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. We spelen het met Bon Jovi. Op zoek naar een lange versie van Bon Jovi. Welke gaat het worden? Of In These Arms of Bed of Roses? Welke zou je graag willen horen? Bed of Roses? Dan stuur je bed naar radiobnt.nl. Stuur een appje, zie je daar als mogelijkheid staan. Dus stuur hem daar ook naartoe. Of In These Arms? Dan app je arm naar radiobnt.nl. Dus app of bed als je Bed of Roses wil horen naar radiobnt.nl. Of arm als je In These Arms wil horen naar radiobnt.nl. En hoor de lange uitvoering straks op de radio na het nieuws van 4:30. Dus kijken of er dan iemand bij de ANWB zit in Den Haag. Want dat was net niet het geval. Maar we willen je wel heel graag informeren over de actuele verkeerssituatie op Slanswegen. Dus we houden je daar wel van op de hoogte. Ja, de temperatuur gaat verder omhoog, vrienden. Morgen 233 graden. En aanvankelijk zou het zo richting het einde van de week 738 graden kunnen worden. Maar online kwam vandaag het bericht tot ons dat het donderdag weer een paar graadjes afkoelt. Allemaal niet zo spannend, dan wordt het gewoon 31 graden.

En de vraag is, hoe lang zal het duren? Dora van Daddy Yankee op Radio BNT. Lekker liedje. If I had no lose, Tony Tournee uit de jaren 90. Hoor je ook niet zo vaak. En ook lekker om even te horen. Ja, vrienden, je kunt nog heel even sturen wat je wil horen dadelijk. De lange uitvoering van Bon Jovi. Bed of Roses of In These Arms. Wil je Bed of Roses, dan heb je bed naar radiobnt.nl. Wil je In These Arms, dan heb je arm naar radiobnt.nl. Welke lange uitvoering is er zo dadelijk op de radio? Je hoort het binnen nou een minuutje of 10 ongeveer, denk ik. Roger.

0: Dat kwam uit eind jaren 80 en er moest natuurlijk een opvolger komen. En dat werd deze. Wat een lekker liedje. Taylor Dane, Prove Your Love op Radio BNT, waar het 16:30 is geworden. Je luistert naar de middagshow op Radio BNT. En meer 80's hoor je komende maandagavond tussen 7 en 9 in het Radio BNT 80's Café. Gisteren voorlopig heel even voor het laatst met Roel Moreau. Die gaat genieten van een welverdiende vakantie. Fijne vakantie, vriend. En ik ben trots om op de winkel te mogen passen. Komende maandagavond dan mag ik die 80's knallen in de gezelligste kroeg van Nederland. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Het Radio BNT Ethisch Café. Dat is pas komende maandag. Het is voorlopig dinsdag, dus helemaal niks aan de hand. Ik heb even gecheckt in Den Haag. Tim Schaap zit bij de ANWB. Praat je zo dadelijk bij over de actuele verkeerssituatie. Krijg je naar de headlines.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, volgens de minister van Gezondheid. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. En in Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een Nederlander in een Duits hotel. Het slachtoffer werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Het weer. Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk. Op de A16 nog altijd, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer, een kwartier extra door de werkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. En op de A17 vanuit Roosendaal een file voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Bon Jovi en In These Arms.

0: Ja, langer kun je hem niet krijgen. Dit is de langste uitvoering. Bon Jovi hoorde je en In These Arms. Staat op het album Keep the Faith. En op dat album stonden meer hits. Keep the Faith, I'll Sleep When I'm Dead, Bed of Roses. En uiteraard ook deze In These Arms. En die kwam net met een paar stemmetjes meer op de playlist te staan eigenlijk. Via radiobnt.nl, dankjewel voor het doorsturen. En ja, met liefde gedraaid, maar ook gezien de actualiteit. Want vorige week stond hij ergens op te treden en toen moest hij verstek laten gaan vanwege stemproblemen. Hij moest de show afbreken. Dus ik hoop dat het weer goed met hem gaat. John?
1: Hopelijk ben je beter verstaan, jongen.
0: He? En komt het toch allemaal goed. Voor meer lange uitvoeringen, liedjes die van zichzelf lang zijn of de lekkerste 12 inches, verwijs ik je naar de Maximaal Genieten playlist op Spotify. En die kun je bereiken via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Morgen gaan we dat weer doen en eens even kijken of we dan misschien weer op de actualiteit kunnen inspelen. Je weet het niet. 7:05 is de middagshow op Radio BNT. Als je net inschakelt, heet ik je van harte welkom, vrienden. Leuk dat je luistert naar de middagshow die elke maandag tot en met vrijdagmiddag hoort tussen 4 en 6 op dit fijne radiostation. Het is tijd voor Kingdom of My Fear. Kingdom of My Fear is van Cameron Whitcomb.

Alex Warren, Northern Henry op Radio BNT in de middagshow. Vrienden, afgelopen weekend was de Grand Prix van Hongarije natuurlijk, waar Max tweede werd. En uit vorig interview heeft hij ook gegeven dat hij ook wel de keerzijde kent. Want zijn vrouw natuurlijk, Kelly Piquet, die zal er niet zo moeite mee hebben, want die weet het van haar vader nog. Maar hij wil toch ook wel heel graag bij zijn gezin zijn en zijn kindje op zien groeien. Dat snap ik ook wel weer. Dus het is altijd dat hij op het laatste moment voor de race acte de présence geeft. En ook eigenlijk vrij snel na de race weer nokt. En dat doet hij denk ik ook goed. Want ja, je moet ook een beetje aan jezelf denken. En het gaat allemaal al zo snel. Dat is inderdaad wel zo. Ja, dat klopt. Binnen komend weekend staat er ook weer van alles te gebeuren. Afgelopen twee weekenden was er Tomorrowland natuurlijk in Bonn, België. En de festivals gaan door. Komende vrijdag, zaterdag en zondag is er het Solar Festival in Roermond. Is ook meer dan de moeite waard. Onder andere daar Mr. Polska, Lil Kleine, Busy gaat daar acte de présence geven. En La Fuente, je weet wel, die DJ met dat knotje. En hij komt uit Eindhoven. Eindhoven, die gangster! Ja, dat. Daar komt hij vandaan. Veel plezier als je daar naartoe gaat. Er is ook in het zuiden van Limburg nog een mooi festival. Koningspop. Dat vindt plaats komende zaterdag 1 augustus in Elslo. En ik heb daar een paar jaar geleden Graham Goodman van 10cc mogen interviewen. Ja, dat is een mooi gratis toegankelijk festival. Editie 42 komt eraan komend weekend. En altijd leuk om daar vaak beginnende bandjes te zien. Uit Limburg, maar ook buitenlandse bands waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Die ga je daar ook zien. Koningspop. Als je het wilt checken, kijk voor meer informatie op koningspop.nl. Koningspop schrijf je met een C. C-O-N-I-N-X-pop. En dan vind je uiteraard alle informatie. Heel veel plezier als je daar eventueel ook naartoe gaat. Het is de middagshow via Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radio bnt.nl. Overal altijd je favoriete zender bij je. Michael Jackson, Bad.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love op Radio BNT. Met daarvoor Boots, Stop Walking van Daja. En Austin moet er dan nog eigenlijk voor. Maar dat gaat dan over schoenen, dat is eigenlijk wel leuk. Ik ben vandaag overigens met de fiets naar het werk te gaan vandaag. Ja, lekker gezond, fit bezig, heerlijk. Lekker met een collega samen, was erg top. Zowel vanochtend als vanmiddag overigens. En nou zit ik op mijn tweede werkplek gewoon lekker radio te maken. En daar is het 5 voor 5 geworden. Hadden we het net over schoenen? Nou ja, dat kan met petten natuurlijk ook. Laten we eens eventjes aftellen, want deze pet past ons allemaal. 3, 2, 1, 0. 1, 2, en 1, 2, 3. Nou, Around the World in a Day, het album waar dit op staat. Je hoort hem tot de commerciële boodschappen van 5 uur. Prince and the Revolution. Spreek je straks voor deel 2 van die immens fijne middagshow. Radio Feuilleton bestaande uit 2 episoden. Deel 2 komt eraan straks naar onder andere The Raspberry Beret.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en

0: Yamaha Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk. Op de A16 nog altijd, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer, een kwartier extra door de werkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A17 vanuit Roosendaal een file voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nou, ik weet even niet of Amy Winehouse nou weggetoverd is of dat ze nou overleden is. Daar heeft mij niemand iets over verteld. We hebben het er vorige week nog een beetje over gehad. Het overleed natuurlijk wel 15 jaar geleden, al in 2011. Maar ja, weet je, als die Hans Klok zich ermee gaat bemoeien, dan weet ik het niet meer hoor. Geen idee meer hoe laat het dan is. Valerie Amy Winehouse onder de zinnende leiding van Mark Ronson. 6 over 17, deel 2 van de middagshow, vrienden. Goedemiddag, leuk dat je de radio aan hebt staan. Dit is die oh zo lekkere middagshow waar we zin in hebben. Het is deel 2 voor 28 juli 2026. Dinsdag zei ik al, de tweede dag van de week. Joh, dat is juist in het nieuws. Morgen 35 graden. Oké, en dan donderdag een paar gaatjes minder. Gaatje 35. ja, goed, dat is wat het is. Je kunt ons volgen via de socials. Facebook, Instagram is altijd leuk als je dat doet. Een berichtje achterlaten mag je doen via radiobnt.nl. Stuur een appje, daar zie je een mogelijkheid staan. Reageer daarop, stuur ook een appje met bijvoorbeeld... leuk liedje wat je wil horen, iemand die de groeten wil doen. Of ken je of ben je iemand die jarig is vandaag? 28 juli, laat even van je horen. Dan kunnen we hem of haar gewoon gezellig onder leiding van Herminie Miserabel even de revue laten passeren middels het noemen op de radio en eeuwige roem toesturen via de speakers. Dat is natuurlijk de mogelijkheid die er is. Radio BNT in heel Limburg-Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radio bnt.nl. Oh, vrienden. Ach, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik moest mij even iets van het hart... Als ik deze muziek hoor, dan denk ik, gaat het iets engs worden? Wordt het iets gevaarlijks? Nou, ik ben nog iets vergeten te vertellen. Hans Klok heeft namelijk een prijs ontvangen afgelopen zondag.

0: with you.
1: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe.

0: Ja, ik wil niet altijd die zeurpiet uithangen als ik het heb over een liedje dat oud is. Maar dit, vrienden, is 44 jaar oud. Dat is toch niet normaal, dit? 1982, Don't Walk Away van de Four Tops. Niet weglopen, lekker hier blijven. Dit is Radio BNT, 20 seconds daarvoor. Ruben Hille, hij won The Voice of Holland. De comeback van The Voice, moet ik zeggen. En het zal volgend jaar gewoon weer terugkeren, dat lijkt mij wel. Volgens mij kun je langzamerhand al beginnen de aanmelding, of niet?
1: Is er nergens een oproep? Niemand een oproep gezien?
0: Niemand een oproep gezien. Nou, prima. Dan laten we het even voor wat het is. 28 juli, is het misschien jouw verjaardag? Of ken je iemand? Ben je iemand die jarig is? Laat het even weten. Dan gaan we hem of haar even een eervolle vermelding geven op de radio. Vergezeld van een moppie muziek van Hermine Miserabel. Ik heb ze tot mijn beschikking. De club van Louis Bonnet. Met een streepje op de E, zeggen we dan altijd. En ja, de hele harmonie mag ik gebruiken op het moment dat er mensen jarig zijn. Dus ja, ken je iemand of weet je iemand, kom even door. RadioBNT.nl. En dat mag je ook gebruiken voor al het andere wat je kwijt wil op de radio. Dat mag, vinden we helemaal prima. Vrienden, het is dinsdag, de tweede dag van de week. De tweede dag ook van de bouwvakvakantie die afgelopen vrijdag is begonnen. Dat betekent dat de bouw 3 weken stil ligt. En dan denk je bij jezelf, er wordt helemaal niet gebouwd, er gebeurt helemaal niks. Er zijn ook gewoon bedrijven die doorwerken, hè, tijdens de bouwvak. Dus dat kan ook gewoon allemaal het geval zijn. Kijk, wij zijn Radio BNT, we werken ook gewoon door. Hè? Of er nou een radioseizoen wel of niet is. We zijn er gewoon altijd, 24 uur per dag. Dus ja, wat maakt het uit? Volg ons via de socials. Facebook, Instagram, vinden we leuk. Laat dan ook even wat comments achter, vinden we ook leuk. Of stuur een foto van je vakantieadres dat je denkt van, nou, BNT-vrienden, ik wil jullie even op de hoogte stellen van mijn welverdiende vakantie en ik wil jullie even laten weten hoe we het hebben. Nou ja, kom maar door. Hè? Dat mag allemaal. Voel je vrij, wees een vriend op de radio, een vriend van de radio. Gewoon lekker doen, wij vinden het allemaal helemaal prima. En zo krijg je ook nog wat meer verbinding met je luisteraars. Hè, wat een antieke uitspraak.

dat was Alex Warren en The Passenger. En is het een toevallige passant die langskomt? Dat weet ik even niet. Maar het is in ieder geval wel, een passenger. Een passagier die langskomt. En die Alex Warren die doet dat trouwens heel erg goed. Die man die heeft zoveel problemen meegemaakt in zijn leven. En je weet het zelf, de mooiste popsongs die komen uit door de meest problemen die we tegenkomen. En dat is bij Alex Warren ook het geval. Hij heeft van de ellende die hij heeft meegemaakt in zijn leven gewoon geen moordkuil gemaakt, maar dat heeft hij omgezet in muziek en in teksten. En ineens is hij de hunk van dit moment. Treedt overal op voor uitverkochte zalen. Alex Warren, goedemiddag.

0: Strand Army op de radio en Dance Little Sister. Ja, het is wel lekker, want hij bracht een hele hoop singles achter elkaar uit in de jaren 80. Introducing the Hardlines, according to Terrence Strand Army, was zijn eerste album. En toen kwam If You Let Me Stay, toen kwam Wishing Well, toen kwam Dance Little Sister. En Rain is niet eens een officiële single, maar wel een erg lekker liedje van die plaat. Ook moeten we misschien een keer draaien op het moment dat het de pestpokken pleuris uitbreekt. Maar dat is op dit moment nog niet zo. Candy van Robbie Williams draaiden we daarvoor wat mij betreft wel hoor. En Feel Good was van Fats and Small, 5:30. Het is de middagshow op Radio BNT met zo dadelijk bij de ANWB in Den Haag Tim Schaap. En gaat je bijpraten over de actuele verkeersinformatie. En dat gebeurt allemaal zo direct naar de updates.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal in een auto. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, volgens de minister van Gezondheid. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. En in Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessignon-gebergte ten noordoosten van Marseille. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staat nog altijd file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door wegwerkzaamheden dus aan de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten vertraging. En de A17 vanuit Roosendaal heeft hier ook last van. Voor Moerdijk nu 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Nile Rodgers en Damiano David op Radio BNT met daarvoor zandloopster Robert van Hemert. En die doet het erg goed. Hij won natuurlijk het seizoen van de Verraders. En elke plaat die hij aanraakt, verandert die weer in goud. Zoet, zout, zuur. Hij doet er een met Donnie, zandloper. We kunnen dadelijk helemaal niet meer rond om Robert van Hemert heen.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast staan er 110 online. Nieuwe zijn in de maak en het is misschien leuk als je op vakantie gaat of op dit moment op vakantie bent en je denkt bij jezelf, ja weet je, ik lig daar lekker op een strandbedje bij het water, mijn liefje is even een boekje aan het lezen of even wat anders aan het doen. Ik doe mijn oortjes even in en ik ga een podcast luisteren. Interessante gesprekken, er zijn heel veel interessante gesprekken. Er zijn ook heel veel interessante podcasts trouwens. Lekker pleertje is er een. Dan wordt er gepraat over muziek. Bronschoen Eikhout gaat het ook over muziek. Dan hebben we het over Limburgse podcast, onder andere. Maar de podcast is er eentje die gaat eigenlijk de grenzen over. Want Young Gun Silver Fox is geïnterviewd. Jonathan Jeremiah, Graham Goodman van 10cc. En Robbie Valentine. Nou goed, we kunnen zo nog wel even doorgaan. Maar uiteraard ook Limburgers, John Tana, Brabanders, Johan Flemings. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus check de podcast. Leuk als je meeneemt en hem vooral volgt. Het is het tikken van een knoppie op je toestel. Of even op een muisklikje of zo. En dan volg je de podcast en dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Je kunt hem dan ook delen met je eigen socials. Vinden we ook leuk. Want dan maken we er een sneeuwbaleffect van, zoals we dat altijd zo mooi zeggen. Smakelijk eten als je aan tafel zit. De middagshow zit op Radio BNT. Misschien denk je bij jezelf, nou, ik slinger even mijn barbecue-noetje aan. Want het is 30 graden. Dus ga niet een tafel dekken binnen. Ga niet bakken. Maar barbecuen kun je altijd doen natuurlijk. Een green egg of een black egg. Kooltjes kan ook op een gasbarbecue. Maakt helemaal niet uit. Misschien kun je wat lekkers bereiden. He, dat zou lekker zijn. Lekker met je liefie of de kids of de hele family of een vriendengroep. En heb het dan even over BNT. Vinden we leuk. Heb het gewoon even gezellig over Radio BNT. The Rhythm Divine is van Enrique Iglesias. Die hoor je zo dadelijk naar deze van Aretha Franklin. Dit is Who's Zooming Who?

wat is dit lekker zeg. Bruce Springsteen en de E Street Band. En Born to Run uit de jaren 70. Het snelste album dat hij ooit geschreven heeft. Al dus de boss zelf. Hij schreef het op de bedrand, zittend in zijn slaapkamer. En daar is dit album een beetje tot stand gekomen. Fantastisch toch? Born to Run kreeg een berichtje van Huub Meester. Die zegt, ja, ik was in 1985 in de Kuip in Rotterdam. Daar trad Bruce op. En een van de mooiste concerten die ik ooit gezien heb. Born to Run begon. En ik denk, oh, wat gebeurt er allemaal? Zou je die willen draaien bij deze? Gedaan, Bruce en Born to Run op Radio BNT. Het is 5:08, middagshow. En eens even kijken, wat hebben we nog meer binnenge... Ja, geen verjaardag in ieder geval. Althans niet iemand die iemand kent of is die jarig is op dit moment. Die berichtjes heeft gestuurd naar radiobnt.nl. Paul stuurt nog een berichtje. Die zegt, hey, lekker die middagshow. Lekker Radio BNT. Altijd aan in de auto op standje 1. En dat bedoel je waarschijnlijk van de radiozenders die je ingesteld hebt. Want in heel Limburg-Brabant via DHB Plus natuurlijk. Hè? En ik kreeg laatst een berichtje uit Rotterdam, uit Nijkerk, waar we gewoon ook kraakhelder te ontvangen zijn. Dus ja, neem BNT gewoon lekker overal mee naartoe. Hè? Dat is eigenlijk misschien een beetje de boodschap. Dan een berichtje van, even kijken, Sophie. Die was de afgelopen 2 weekenden op Tomorrowland in Bonn, België. En een van de hoogtepunten vond zij daar Calvin Harris, die de afgelopen weekend acte de présence heeft gegeven. Dan misschien ook maar even iets van Calvin draaien tot slot van deze show. Dank voor het luisteren. Geniet lekker van de muziek van BNT. Hou hem hier lekker keihard. Mag je dat zeggen zo? Nou, laat die radio lekker aanstaan in de buurt. Dan komt dat allemaal goed. Morgenochtend wekt Erikje in de ochtendshow tussen 7 en 10. En dan begint de werkdag. Ook voor mensen die gewoon vakantie vieren, mag je naar de werkdag luisteren. Hoor. Tussen 10 en 4 uur met Tim van der Weerde en Duncan Frush. En vanaf 4 uur dan spreken wij elkaar weer voor een nieuwe middagshow hier op BNT. En volg ons via de socials, Facebook, Instagram. Altijd leuk. En berichtjes mag je sturen naar radiobnt.nl. Calvin Harris en Disciples. How deep is your love? Is de laatste.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. Aansluitend wonen zij samen de begrafenis bij van senator Lindsey Graham, die deze maand overleed. Graham gold als een belangrijke bondgenoot van zowel Oekraïne als Israël. Beide leiders hopen hun invloed in Washington en hun relatie met Trump te behouden, nu die standpunten over beide landen zijn veranderd. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De stoffelijke resten werden ontdekt nadat de man een ontbindend lichaam vond en naar het ziekenhuis bracht, waar zijn vrouw net was bevallen van een gezonde baby. Volgens Franse media leed de vrouw aan zwangerschapsontkenning. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak als mogelijke moord op minderjarigen. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. En het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De groep was op schoolkamp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank terecht. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT.

dit zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. En de Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu

0: doneer.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De omzet steeg met 20% tot ruim 1 miljard euro en de netto-winst nam toe tot 285 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verdere omzetgroei, blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 1,1 miljard euro. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Janik.
1: Radio BNT.
2: De zomer is aan.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
10: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Daarvoor zou het nieuwe bedrijf FIFA Forward Enterprise worden opgericht. Volgens de krant zijn ook personen uit de omgeving van Amerikaanse president Donald Trump benaderd. Het gaat om een miljardendeal. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond.

0: Party.
1: De zomer is aan.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. Volgens hem gaat het om dezelfde verdachte die eerder Camille E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, aanviel. Het slachtoffer overleefde de steekpartij en is naar het ziekenhuis gebracht. De dienst justitiële inrichtingen reageert later nog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aandacht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.
5: Thank you very much. Who was here last night then? Anyone know what this one is then?

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: TMT. Dit is de nieuwsupdate.
1: De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.